Alleen een masterpiece. Oh mama, oh mama love. I take one look at you, you're taking me off.